Droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door Studio 4.

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Xi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Xi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Aalbersberg als getuigen verwacht. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Shi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Shi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Aalbersberg als getuigen verwacht. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
3: Het volgende plaatje dat gaat over namelijk mijn jongste zoontje. Die is gisteren jarig geweest. Vorige week zeg ik tegen hem, schat, wat had je willen hebben? Had je skiers willen hebben, een CD Walkman of weet ik veel wat? Hij zei, pa, geef mij een...

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Xi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Xi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Aalbersberg als getuigen verwacht. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Xi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Xi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Aalbersberg als getuigen verwacht. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Aapje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Steeds meer Nederlanders kiezen voor alcoholvrij bier. In 2025 werd 4,7% minder pils verkocht dan een jaar eerder. De verkoop van alcoholvrij bier steeg met 14,3%. Ook het totale aantal bierverkopen daalde licht. Sinds 2024 neemt het aantal Nederlandse brouwerijen af, blijkt uit cijfers van Nederlandse Brouwers en het CBS. Het parlement van Ghana heeft een wet aangenomen die homoseksualiteit en het promoten van LHBTI-activiteiten strafbaar stelt. LHBTI'ers riskeren tot 3 jaar cel. Promotie en steun van LHBTI-activiteiten tot 10 jaar. Er komt een meldplicht voor overtredingen. De wet wacht nog op ondertekening door de president. In 30 Afrikaanse landen zijn soortgelijke wetten van kracht. In Herpen is gisterenmiddag het lichaam van een 47-jarige man uit Berchem gevonden in een sloot. De politie vermoedt op basis van sporen een misdrijf. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 35-jarige man uit Os aangehouden. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport. De politie onderzoekt camerabeelden. In de Amerikaanse staat North Dakota zijn naar schatting 2 miljoen bijen ontsnapt nadat een vrachtwagen met bijenkasten kantelde tijdens een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur is met bijensteken naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg bleef ongeveer 8 uur dicht. Bergingsdiensten en imkers hielpen bij het opruimen en vangen van de bijen. Het weerbericht. Zaterdag is er veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
6: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Power FM.
1: Je réside en Paris. Voulez-vous...

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het parlement van Ghana heeft een wet aangenomen die homoseksualiteit en het promoten van LHBTI-activiteiten strafbaar stelt. LHBTI'ers riskeren tot 3 jaar cel. Promotie en steun van LHBTI-activiteiten tot 10 jaar. Er komt een meldplicht voor overtredingen. De wet wacht nog op ondertekening door de president. In 30 Afrikaanse landen zijn soorten

0: gelijke wetten van kracht.
1: Steeds meer Nederlanders kiezen voor alcoholvrij bier. In 2025 werd 4,7% minder pils verkocht dan een jaar eerder. De verkoop van alcoholvrij bier steeg met 14,3%. Ook het totale aantal bierverkopen daalde licht. Sinds 2024 neemt het aantal Nederlandse brouwerijen af, blijkt uit cijfers van Nederlandse Brouwers en het CBS.
2: In de Amerikaanse staat North Dakota zijn naar schatting 2 miljoen bijen ontsnapt nadat een vrachtwagen met bijenkasten kantelde tijdens een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur is met bijensteken naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg bleef ongeveer 8 uur dicht. Bergingsdiensten en imkers hielpen bij het opruimen en vangen van de bijen. In Herpen is gisterenmiddag het lichaam van een 47-jarige man uit Berchem gevonden in een sloot. De politie vermoedt op basis van sporen een misdrijf. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 35-jarige man uit Os aangehouden. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport. De politie onderzoekt camerabeelden.
3: Het weerbericht. Zaterdag is er veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind.
4: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
5: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: De hits van muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Ghanese parlement heeft een wet aangenomen die openlijk LHBTI zijn en het promoten, ondersteunen of financieren van LHBTI-activiteiten strafbaar stelt, met celstraffen tot 10 jaar. De wet wacht nog op ondertekening door de president. Ghana volgt hiermee andere Afrikaanse landen waar soortgelijke wetten gelden. In enkele landen geldt zelfs de doodstraf. De verkoop van pils is vorig jaar met bijna 5% gedaald, terwijl de verkoop van alcoholvrij bier met ruim 14% steeg. Vooral mensen die gezonder willen leven kiezen vaker voor 0,0 bier. Het aantal brouwerijen in Nederland neemt sinds begin dit jaar af. De totale bierverkoop daalde licht. Donald Trump is volgens zijn arts kerngezond na een medische controle afgelopen dinsdag. Het Witte Huis maakte de resultaten vandaag bekend. Trumps hart, ogen en longen zijn normaal bevonden.

0: handen. Wel heeft hij lichte zwellingen en blauwe plekken aan een hand. Trump gebruikt cholesterol en bloedverdunnende medicijnen. Hij weegt ongeveer 108 kilo.
1: Het Nederlands elftal meldt zich maandagavond in Zeist voor de start van de WK-voorbereiding. In de selectie zitten nu 15 spelers uit de Premier League, tegenover 3 tijdens het vorige WK. De inbreng uit de Eredivisie is beperkt tot 2 spelers. De eerste training vindt dinsdag om 12 uur plaats voor circa 1500 fans. Het weerbericht. Zaterdag is er veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
3: door de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De verkoop van pils is vorig jaar met bijna 5% gedaald, terwijl de verkoop van alcoholvrij bier met ruim 14% steeg. Vooral mensen die gezonder willen leven kiezen vaker voor 0,0 bier. Het aantal brouwerijen in Nederland neemt sinds begin dit jaar af. De totale bierverkoop daalde licht. Het Ghanese parlement heeft een wet aangenomen die openlijk LHBTI zijn en het promoten, ondersteunen of financieren van LHBTI-activiteiten strafbaar stelt, met celstraffen tot 10 jaar. De wet wacht nog op ondertekening door de president. Ghana volgt hiermee andere Afrikaanse landen waar soortgelijke wetten gelden. In enkele landen geldt zelfs de doodstraf. Het Nederlands elftal meldt zich maandagavond in Zeist voor de start van de WK-voorbereiding. In de selectie zitten nu 15 spelers uit de Premier League, tegenover 3 tijdens het vorige WK. De inbreng uit de eredivisie is beperkt tot 2 spelers. De eerste training vindt dinsdag om 12 uur plaats voor circa 1500 fans. Donald Trump is volgens zijn arts kerngezond na een medische controle afgelopen dinsdag. Het Witte Huis maakte de resultaten vandaag bekend. Trumps hart, ogen en longen zijn normaal bevonden. Wel heeft hij lichte zwellingen en blauwe plekken aan een hand. Trump gebruikt cholesterol en bloedverdunnende medicijnen. Hij weegt ongeveer 108 kilo. Het weerbericht. Zaterdag is er veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op

0: Een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Dit is Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump heeft dinsdag een routinematige medische controle ondergaan. Volgens zijn arts is Trump geschikt om presidentiële taken uit te voeren. Trumps hart, longen en ogen functioneren normaal. Er werd lichte zwelling en blauwe plekken opgemerkt, veroorzaakt door handenschudden en aspirinegebruik. Trump krijgt preventieve adviezen over voeding, beweging en medicatie. De verkoop van pils in Nederland is in 2025 met 4,7% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, terwijl alcoholvrij bier juist met 14,3% steeg. Het marktaandeel van alcoholvrij nam toe tot 8,9%. Tegelijkertijd nam het aantal brouwerijen af en gingen meerdere brouwerijen failliet. Het parlement van Ghana heeft een wet aangenomen die homoseksualiteit en de promotie van LHBTI-activiteiten strafbaar maakt. Openlijk LHBTI zijn kan tot 3 jaar cel opleveren. Promotie en financiering worden bestraft met maximaal 10 jaar cel. Ook geldt er een meldplicht. De wet wacht nog op ondertekening door president Mahama. In Herpen is gistermiddag het lichaam van een 47-jarige man uit Berchem gevonden in een sloot. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man van 35 uit Os aangehouden. Onderzoek en sporenonderzoek op de locatie zijn nog bezig. Het weerbericht. Zaterdag is er veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Mindbag.
1: Het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De verkoop van pils in Nederland is in 2025 met 4,7% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Terwijl alcoholvrij bier juist met 14,3% steeg. Het marktaandeel van alcoholvrij nam toe tot 8,9%. Tegelijkertijd nam het aantal brouwerijen af en gingen meerdere brouwerijen failliet. President Trump heeft dinsdag een routinematige medische controle ondergaan. Volgens zijn arts is Trump geschikt om presidentiële taken uit te voeren. Trumps hart, longen en ogen functioneren normaal. Er werd lichte zwelling en blauwe plekken opgemerkt, veroorzaakt door handenschudden en aspirinegebruik. Trump krijgt preventieve adviezen over voeding, beweging en medicatie. In Herpen is gistermiddag het lichaam van een 47-jarige man uit Berchem gevonden in een sloot. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man van 35 uit Os aangehouden. Onderzoek en sporenonderzoek op de locatie zijn nog bezig. Het parlement van Ghana heeft een wet aangenomen die homoseksualiteit en de promotie van LHBTI-activiteiten strafbaar maakt. Openlijk LHBTI zijn kan tot 3 jaar cel opleveren. Promotie en financiering worden bestraft met maximaal 10 jaar cel. Ook geldt er een meldplicht. De wet wacht nog op ondertekening door president Mahama. Het weerbericht. Veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Get the heart over your speakers.
1: Over your speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Vijf goudzoekers die anderhalve week vastzaten in een grot in Laos zijn levend gevonden. Gisteren is de eerste gered, vandaag volgden de andere vier. Twee mensen zijn nog vermist. Reddingswerkers pompen water uit de grot en zoeken verder. De reddingsactie is moeilijk door smalle gangen en hoog water. Specialisten uit meerdere landen helpen mee. Steeds meer sporters kiezen voor laagdrempelige, vrijblijvende teamcompetities zoals 7x7 voetbal en hockey 7. Volgens sportbonden zijn er inmiddels bijna 5000 voetbal en ruim 300 hockeyteams actief. Ook korfbal kent nu recreatieve toernooien. Deze varianten vinden vaak op vrijdagavond plaats, zonder scheidsrechter en zonder scorebord. Het regiobestuur van Emilia-Romagna heeft geplande concerten van rapper Jay en Travis Scott in Reggio Emilia verboden vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid. Eerder werden optredens van Jay in onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Zwitserland geweigerd. De concerten in het Arnhemse Gelredome gaan wel door. Paris Saint-Germain speelt vanavond de Champions League finale tegen Arsenal. Onder trainer Luis Enrique ligt de nadruk op collectief spel, intensiteit en tactische discipline. PSG laat minder individuele sterren zien dan voorheen en werkt meer als team. De finale begint om 6 uur en is te volgen via nos.nl en NPO Radio 1. Het weerbericht. Veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Steeds meer sporters kiezen voor laagdrempelige, vrijblijvende teamcompetities, zoals 7x7 voetbal en hockey 7. Volgens sportbonden zijn er inmiddels bijna 5000 voetbal en ruim 300 hockeyteams actief. Ook korfbal kent nu recreatieve toernooien. Deze varianten vinden vaak op vrijdagavond plaats, zonder scheidsrechter en zonder scorebord. 5 goudzoekers, die anderhalve week vastzaten in een grot in Laos, zijn levend gevonden. Gisteren is de eerste gered, vandaag volgden de andere 4. 2 mensen zijn nog vermist. Reddingswerkers pompen water uit de grot en zoeken verder. De reddingsactie is moeilijk door smalle gangen en hoog water. Specialisten uit meerdere landen helpen mee. Paris Saint-Germain speelt vanavond de Champions League finale tegen Arsenal. Onder trainer Luis Enrique ligt de nadruk op collectief spel, intensiteit en tactische discipline. PSG laat minder individuele sterren zien dan voorheen en werkt meer als team. De finale begint om 6 uur en is te volgen via NOS.nl en NPO Radio 1. Het regiobestuur van Emilia-Romagna heeft geplande concerten van rapper Jay en Travis Scott in Reggio Emilia verboden vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid. Eerder werden optredens van Jay in onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Zwitserland geweigerd. De concerten in het Arnhemse Gelredome gaan wel door. Het weerbericht. Veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui. Mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
2: Beste vrienden, hier

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie in Groningen heeft dinsdag een fietsenmaker aangehouden op verdenking van heling nadat hij een lokfiets verplaatste. De man werd urenlang vastgehouden, maar de zaak is later geseponeerd. Volgens de politie ging het om een actie met een lokfiets. De fietsenmaker wilde de fiets beschermen tegen diefstal. DPG Media verlengt het project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden aangeboden aan mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. De verspreiding verloopt via hulporganisaties. Uit onderzoek van Hogeschool Windesheim blijkt dat ontvangers zich beter geïnformeerd voelen. Het project geldt voor onder meer het AD, de Volkskrant en Trouw. De regio Emilia-Romagna in Italië heeft een concert van rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden uit vrees voor verstoring van de openbare orde. Ook het optreden van Travis Scott in Reggio Emilia is afgelast. Eerder werden concerten van Ye in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Zwitserland geweerd. Steeds meer mensen kiezen voor vrijblijvende competities, zoals 7x7 voetbal en hockey 7, blijkt uit cijfers van sportbonden. In Nederland zijn er bijna 5000 7x7 voetbalteams en ruim 300 hockey 7 teams. Bij korfbal nemen 300 deelnemers deel aan recreatieve toernooien. Deze vormen vinden vooral plaats op vrijdagavond.
2: Het weerbericht.
1: Veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeer.

0: tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. De beste muziek ooit gemaakt.
2: Iedere zaterdag René Zom in de broadcast.
1: Hitspower FM.

0: knettergek voor je ervan. Iedere zaterdag René Zon in de broadcast.
1: It's Power FM.
2: There she was, just a

15:11 en een beetje, lieve vrienden. Hartelijk welkom. Je bent rechtstreeks aangesloten op de catacomben van de gezellers in Groot-Nederland bij Hitspower FM. Rechtstreeks bij je tot aan 5:00 vanmiddag met een nieuwe editie van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits. De broadcast, lieve vrienden. Allereerst natuurlijk dank aan Arno Drost, want hij zit vandaag om 3:00 en om 4:00 op de nieuwsredactie van Hitspower FM te vinden in de Vlinderstad Emmen. En hij gaat je het nieuws van 3 en 4:00 presenteren. Oh, dat zei ik geloof ik net al. Nou ja, goed. Het wordt knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis. Wat het allemaal gaat worden vanmiddag, ik heb geen enkel idee. Het enige wat vaststaat, dat zijn de items en de megamix. Want die is op verzoek vandaag, lieve vrienden. Nou, het broadcast logboek gaat natuurlijk. Ja, dat is een vaste waarde in het eerste uurtje van de broadcast. Dat logboek dat gaat natuurlijk aan het eind van het eerste uurtje open. En je krijgt van mij vast de headline van dat bericht dat daarin staat. Trigger Finger. Ik weet niet of je de groep kent, maar die brengt op 18 september aanstaande het 6e album uit. Getiteld Tarmac. En de Belgische rockband gaat komend najaar op tournee door Europa en treedt op in onder meer Den Haag, Tilburg en Groningen. En daar gaan we je straks nog veel en veel meer over vertellen. Natuurlijk de special request hebben we vandaag ook weer. En de broadcast weekschijf die je de afgelopen week regelmatig voorbij hebt horen komen bij Hitspower FM. Die draaien we nog één keer als in zijn huidige vorm als broadcast weekschijf. Sienna Spiro met Material Lover. En in het volgend uurtje de première van de nieuwe broadcast weekschijf. Aandacht voor de allergrootste in de Britse popgeschiedenis. Natuurlijk de aandacht voor de Great British Music. En het logboek, zoals gezegd, dat gaat... nou ja, dat gaat... zoals gebruikelijk gaat dat ook open. Nou, lieve vrienden, genoeg geluld. Laat maar gewoon eens even gezellig muziek maken onderweg naar de Broadcast Tippelpay. De eerste track die je daarvan gaat beluisteren. Ken je deze nog? Een all-time favorite van de Broadcast? Ja, lekker hoor. Redbone.

0: heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Die all-time favorites van de broadcast, lieve vrienden. Er ging even wat verkeerd, moest even wat corrigeren. Als het goed is, heb je er helemaal niets van gehoord. Ik moet je nog kont doen van de plaatjes waar we deze editie van de broadcast mee afgetrapt zijn. Het is met rechte knettergekken zaterdagmiddag gebeurtenis in Hits Power FM. Dire Straits met Twisting by the Pool draai ik denk eigenlijk een beetje voor Joop, want ik weet dat hij helemaal knettergek is van alles wat met Dire Straits te maken heeft. Man for Man, een all-time favorite van de broadcast met Do Wa Didi Didi Dam. En Redbone met Come and Get Your Love. Dat was de laatste in dat blokje van drie waar we altijd een nieuwe editie van het doorgeven. Laat ik mij aftrappen, lieve vrienden. Onderweg naar de special request, zometeen de muziek van LG Rowan. Dat is een all-time favorite, echt van mij. Die draai ik echt lekker voor mezelf, hoor. Lekker egoïstisch. Maar we gaan eerst even aandacht besteden aan de broadcast tip op even voor vandaag. Als ik zeg Randall Stewart Newman, zeg je dat dan wat? Nou, misschien wel, misschien ook niet. Maar als ik zeg Randy Newman, dan weten we het natuurlijk allemaal. Een Amerikaanse componist en zanger. En hij bracht sinds 1968 11 studioalbums uit. En hij schreef ook diverse soundtracks voor diverse films. Little Criminals, de tip op even van vandaag. Album uit 1977. Opvallend is dat de Eagles en hun entourage een instrumentale en vocale bijdrage leveren aan dit album. Ja, dat hoor je goed. Het is Newman's vijfde studioalbum. Het bekendste nummer op het album is de openingstrack Short People. Lieve vrienden, die ga je natuurlijk vandaag ook voorbij horen komen. Een nummer waarin Newman discriminatie op de hak neemt. En het nummer schiep een controverse rondom de zanger, omdat veel Amerikanen de door hem beoogde ironie niet helemaal hebben begrepen. Vandaag dus de broadcast tip op even van Randy Newman.
1: Nee.
0: En dan nu de Tippelpay. Je gaat hem twee keer voorbij horen komen vandaag, de broadcast Tippelpay. Het album heeft getiteld Little Criminals.
2: Got a gun in my holster.
0: En dit is getiteld Rider in the Rain.

0: 15, 26 en een beetje. We doen het gebruikelijk iedere zaterdagmiddag vanaf de klok van 12 uur tot aan een uurtje of 5, 6 met een oude Nederlandse top 40 van toen tussen 12 en 3. Afgelopen, deze zaterdag heb ik hem niet gehoord. Zal ongetwijfeld een reden voor zijn, dat maakt verder niet uit. Maar normaliter op de knettergekke zaterdagmiddag is er tussen 12 en 3 een Nederlandse top 40 van toen. En tussen 3 en 6 moet ik zeggen, nieuwe editie van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe Hits de Broadcast. Echt zo'n lekkere all-time favorite. Af en toe hoor je het mis voorbij komen hier bij Hits Power FM. En zeker tijdens de broadcast, de single morning van de artiest die de naam draagt, El Giro, lieve vrienden. Zometeen een blokje van 3. Laat ik je lekker heerlijk alleen met de muziek van al de liefste Ramse Shaffi en Lisbeth List in Laat Me Vivren. En daarvoor voor de laatste keer in zijn huidige vorm als broadcastweek schrijft Shanna Spiro met Material Lover. En we trappen het blokje van 3 af met de special request voor vandaag, 30 mei in het jaar des Heren 2026. Als ik tegen je zeg Lucille, zeg je dan wat? Nou, ik kan je wel vertellen, het is door de Amerikaanse zombie-serie The Walking Dead, vooral bekend als een bloeddorstige honkbalknubbel, omwikkeld met prikkeldraad. Maar muziekliefhebbers, die kennen Lucille vooral als, laten we zeggen, het wapen van Riley Benjamin King, oftewel B.B. King, afkomstig. De afkorting BB staat voor Blues Boy. En zo liefkozend als hij zijn Gibson-gitaar noemde, zo gevoelig bespeelde hij haar ook. En zijn speelstijl was er eentje van Less is More. En juist die gedoseerde notenkeuze in combinatie met knappe notenbuigingen hebben hem een onuitwisbare status opgeleverd. BB King die overleed in 2015, zoals je misschien wel weet, op 89-jarige leeftijd. Vandaag in de Special Request, de heer BB King met een hit uit 1969. The Thrill Is Gone.
1: Beleef het mee.
2: De soundtrack van je leven.
1: Ken je deze nog?

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via allewebradio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via allewebradio's.nl. Allewebradio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
5: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: Cultuur en entertainment.
5: Hits Power FM.

voor de webcamkijkers. Armpje omhoog, haren recht overeind, kippenvel, goosebumps. Wat is dit waanzinnig mooi. Er is een documentaire nog wel ergens terug te vinden op YouTube. Hoe dat nummer tot stand gekomen is, nou echt, dat is om je vingers bij af te likken hoor. Het is zo'n mooie productie. En de band die erachter speelt, Allerliefste. Ik weet niet of je daar ooit wel eens van gehoord hebt. Moet je maar eens gaan kijken op YouTube en op het internet. Allerliefste. Dat is zo'n goede band. Vooral die drummer, daar heb ik het echt helemaal mee hoor. Wat een prachtig mooi nummer. Allerliefste, tezamen met Ramses Shaffy en Lisbeth List. Op jouw favoriete radiostation met Laat Me Vivre. En daarvoor, voor de allerlaatste keer... De broadcast weekschrijven van de afgelopen week. Shanna Sparrow en Material Lover. Zometeen Busy Ronnie Flex en Russo. Met beneden Jimi Hendrix heb ik nog voor je klaarstaan. Sam Smith, Miley Cyrus en Bruce Springsteen voor dit uurtje. Maar ik betwijfel of we er allemaal aan toe komen. Eens even kijken, 1544 en een beetje. Het was van een ongekende vrolijkheid. Tenminste, dat vind ik hoor. En ook bij de videoclip vond ik spatte de blijheid er vanaf. En dat kon Engeland wel gebruiken zo halverwege de jaren 80. De kloof tussen arm en rijk die werd wat dat betreft toen de tijd steeds groter en groter. Er was grote onvrede over de enorme werkeloosheid en de oneerlijk verdeelde welvaart. Want de gepropageerde zelfredzaamheid was niet zonder meer voor iedereen maar weggelegd. Iets dat de mensen in de achterstandswijken aan de lijve hebben ondervonden daar. En al verwacht ik dat maar weinigen zich uiteindelijk aan de ellende hebben ontworsteld... dankzij de vrolijke noten van het nummer wat we zo meteen gaan draaien. Het zorgde dan tenminste, moet ik zeggen, voor een lichtpuntje in hun grauwe bestaan. Afkomstig uit Scotland scoorden de Bluebells in hun vijfjarige bestaan... drie redelijke hits in hun eigen koninkrijk. Met als grootste succes natuurlijk Young at Heart. Lieve vrienden, aandacht in de Great British Music. Aandacht voor de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis. Hier zijn de Bluebells met... Young!

FM.

15:51 en een beetje op de klokken in de catacomben van de gezellers in Groot-Nederland van Hits Power FM. Het is altijd weer een uitdaging hoor, om de plaatjes bij elkaar te krijgen voor de broodkast. Maar mijn god, wat is er in de eeuwen, in de jaren veel prachtig mooie muziek uitgebracht. Maar toen deze tegenkwam van Busy, Ronnie Flex en Russo met Beneden in je moerstaal, toen ging er bij mij wel een glimlach op de lippen verschijnen. Want ik blijf het wat dat betreft een heerlijk plaatje vinden. Daarvoor in de Great British Music, de Bluebells met Young and Hard, lieve vrienden. Zometeen de muziek van Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix Experience, om precies te zijn. En Sam Smith. En dan banen we ons een weg naar de klok van 4:00. Onderweg naar het tweede deel van de broadcast. Maar hier gaat het boek open. Broadcast logboek, overdrachtelijk voor dagboek in het algemeen. Voor vandaag, zaterdag 30 mei in het jaar des Heren 2026. Trigger Finger. Ik weet niet of je er een liefhebber van bent. Ik wel. Brengt op 18 september aanstaande het 6e album uit. Getiteld Tarmac. De Belgische rockband die gaat gelukkig komend jaar op tournee door Europa. En treedt op in onder meer Den Haag, Tilburg en Groningen. Tarmac die kwam tot stand in België en Los Angeles. Ruben Blok en Mario Goossens schakelden daarvoor de Amerikaanse producer Mitchell Forn in. Bekend van zijn werk onder andere samen met Crowded House, Elvis Costello en Paul McCartney. Trigger Finger gaat vanaf 14 oktober op tournee door Europa. En de eerste stad die wordt aangedaan is het Zwitserse Basel. En op 20 november speelt de band in Den Haag. Een dag later in Tilburg. En op 22 november in Groningen, vrienden. Komende zomer treedt de rockband tijdens diverse festivals op. Waaronder Pinkpop. Dus als je een liefhebber bent van Trigger Finger, dan moet je komende zomer zeker naar Pinkpop toe. Want daar staan ze, lieve vrienden. Nou goed, we hebben waarschijnlijk nog tijd voor twee plaatjes in de broadcast. Zometeen Sam Smith. Maar eerst even een all-time favorite. Ken je dit nog? Lekker, hè? Wauw, wauw, wauw, wauw. Heerlijk, hier is Jimi Hendrix met Purple Haze.

0: 1559 en een beetje hits en nog eens hits. Je hoort hier in het doorgeef live van de oude en de nieuwe hits. De broodkast, lieve vrienden. Blijft lekker, hè, deze plaat van Sam Smith. I'm not here to make friends. Een beetje rare titel. Probeer toch zeker vrienden te maken en liefhebbers te creëren voor je muziek die je op de markt brengt. Zometeen de muziek van Miley Cyrus als laatste vocale. En die is dan getiteld End of the World hier op jouw favoriete radiostation Hitspower FM. Lekker, hè, dit. Je radiootje danst en je speakertjes glimlachen.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hitspower FM.
0: Als je het maar weet. Leg een knoop in je zak doen. Vertel het aan iedereen. Leg een knoop in je zak doen. Vertel het aan iedereen.

0: Lekker, hè? Miley Cyrus, een all-time favorite van de broadcast met The End of the World op jouw favoriete radiostationnetje. 16:04.
1: Knettergek voor je van.
0: Tijd om even afscheid van elkaar te gaan nemen, lieve vrienden. We gaan luisteren naar het nieuws, gepresenteerd door Arno Dros vanuit de nieuwsredactie in de vlinderstad Emmen van Hits Power FM. We zijn weer terug met de muziek van Eurythmics in deel 2 van de broadcast. Blijf erbij, tot zometeen. Hoi.
1: René Zon in de broadcast.
2: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
3: Hits Power FM.
2: Hits Power FM.
4: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. DPG Media verlengt het project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden aangeboden aan mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. De verspreiding verloopt via hulporganisaties. Uit onderzoek van Hogeschool Windesheim blijkt dat ontvangers zich beter geïnformeerd voelen. Het project geldt voor onder meer het AD, de Volkskrant en Trouw.
5: De politie in Groningen heeft dinsdag een fietsenmaker aangehouden op verdenking van heling nadat hij een lokfiets verplaatste. De man werd urenlang vastgehouden, maar de zaak is later geseponeerd. Volgens de politie ging het om een actie met een lokfiets. De fietsenmaker wilde de fiets beschermen tegen diefstal. Steeds meer mensen kiezen voor vrijblijvende competities, zoals 7x7 voetbal en hockey 7.

0: blijkt uit cijfers van sportbonden. In Nederland zijn er bijna 5000 7x7 voetbalteams en ruim 300 hockey 7 teams. Bij korfbal nemen 300 deelnemers deel aan recreatieve toernooien. Deze vormen vinden vooral plaats op vrijdagavond. De regio Emilia-Romagna in Italië heeft een concert van rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden uit vrees voor verstoring van de openbare orde. Ook het optreden van Travis Scott in Reggio Emilia is afgelast. Eerder werden concerten van Ye in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Zwitserland geweerd.
1: Het weerbericht.
0: Veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl.
4: Alleweb-radio's.nl.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
6: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
7: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
8: RadioNet met een D,
7: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
5: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
9: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. De beste muziek ooit gemaakt.
10: Iedere zaterdag René Zom in de broadcast.
2: Hitspower FM.

16, 13 en een beetje op de klokken in de catacomben van Hitspower FM. Dat is weer zo'n all-time favorite waar je eigenlijk helemaal niet doorheen mag lullen. Dat is zo'n klassieker onder de popmuziek Sweet Dreams van... Sorry, kriebel in mijn keel. Van de Eurythmics. En zo eentje hebben we er straks ook nog. Die heet Sweet Sounds of Heaven. Dat is ook weer zo'n hele mooie. Maar dan weer door een prachtig, ja, laten we zeggen, trio gezongen. Maar zover zijn we nog niet, lieve vrienden. Hartelijk welkom in deel 2 van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits, de broadcast. En natuurlijk straks de oude lulhoek van de broadcast met de meiden van 60. En weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50. De première van de nieuwe broadcastweekschijf. En op verzoek vandaag Seal in de broadcast megamix. Dus wat dat betreft reden genoeg om erbij te blijven. Lieve vrienden, ik ga je alleen laten onderweg naar de megamix met 3 tracks... jouw favoriete radiostation. Zometeen Blackpink met Jump. En de tweede track van de broadcast tip-op van vandaag, afkomstig van Randy Newman. Album is getiteld Little Criminals. En daar komt natuurlijk die grote hit Short People vanaf. En die ga je zometeen beluisteren. Maar eerst even deze. Dit moet je herkennen. Leuk dat je luistert naar de gezelligste in Groot Nederland, naar Hitspower FM, naar deze editie van de broadcast, vrienden. Natuurlijk ken je dit. Rufus, tezamen met Chaka Khan. Wat een duo. Getiteld Once You Get Started.

16:24 en een beetje als laatste in het blokje van drie hier in de Blootgast. Muziek van Blackpink, zoals je misschien wel weet, Zuid-Koreaanse meidengroep opgericht in 2016 door YG, de YG Entertainment Group. En de groep die bestaat uit Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa. En je hoort ze af en toe eens voorbij komen op de Nederlandse radio, maar zeker hier bij Hits Power FM, lieve vrienden. Onderweg, zoals gebruikelijk, naar de première van de nieuwe Broadcast Weekschijf, doen we altijd met de Broadcast Megamix. Vandaag op verzoek met opnames uit 2009. En over wie hebben we het dan? Een Britse zanger. En zijn muziekgenre varieert van soul, pop tot rap en rock. Nou, weet je het al? Ik ga het je verklappen. We hebben het over Seal op verzoek vandaag. Hij werd in 1990, zoals je misschien wel weet, internationaal bekend door de hit Killer van Adamski, waarop hij de zang verzorgde. En daarna scoorde hij wereldwijd hits met nummers als Crazy, Terug naar 1991 en Kiss from a Rose. En dat was dan afkomstig uit 1995. En na het grote succes van het gouden album Soul van Seal, waarvan er in Nederland ruim 35.000 stuks verkocht zijn, verscheen de CD-DVD Soul Live. En daar komt vandaag de Broadcast Megamix vandaan. De CD en de DVD staan een 60 minuten durende live show van Seal met een orkest uit Chicago met 9 live soul songs plus de hits Crazy en Kiss from a Rose. En dat vormt dan vandaag de Broadcast Megamix, lieve vrienden. The story continues. Op verzoek, opnames uit 2009, Soul Live. Hier is Seal.

0: zat van de week gezellig te appen met de programmaleider van Hits Power FM, met Joop de Graaf. Dan hadden we het over verschillende groepen en artiesten. En ik gooide er zomaar een paar de lucht in. En toen zei hij gelijk, Seal, die wil ik horen komende zaterdag in het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits, de broadcast. Nou, het is hem geworden. Seal, Soul Live, zoals hij getiteld uit 2009, lieve vrienden. Dan heb jij ideeën voor een favoriete groep of artiest die je graag een keer wil horen of beluisteren in een broadcast meegemix? Laat het dan even weten. Mail naar René@studio.nl en dan komt het wat dat betreft helemaal goed. Onderweg naar de oude lulhoek van de broadcast met de meiden van 60. En weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50? Is het inmiddels 16:44 geworden op de klokken hier bij Hits Power FM. Hoogste tijd voor de première van de nieuwe broadcastweek. Schrijf voor de komende week. Bankzitters is het geworden. Ja, lekker hoor. Laat zeggen, een Nederlands YouTube-kanaal met muziekcollectief dat bekend werd met entertainment en gamevideo's. En later ook succes behaalde met Nederlandstalige muziek, waaronder meerdere hits in de Nederlandse hitlijsten. 3 tot en met 7 februari 2027 zullen de Bankzitters 7 keer in de Ziggo Dome staan met hun show De Grootste Vriendengroep van Nederland. En hiermee vestigen ze een record voor de meeste shows achter elkaar in de Ziggo Dome. Ook in België zullen ze uiteraard weer optreden in Antwerpen en ditmaal in Avas Dome, in het Avas Dome. En dat is dan op 13 februari 2027. Op vrijdag 22 mei verscheen trouwens de hit Multimiljonair. En dat is tevens de nieuwe broadcastweek. Schrijf voor de komende week hier bij Hits Power FM.
1: Cultuur en entertainment.
2: Hits Power FM.

Multimiljonair. Echt een plaatje die in je kop blijft ronddenderen. De hele week zijn oorwurmpje. De nieuwe Broadcast Weekschijf voor de komende week. Je gaat hem regelmatig voorbij horen komen hier bij Hits Power FM. De bankzitters. En ze zijn echt allemaal multimiljonair. Ja, goed hè. Onderweg naar de oude lulhoek van de Broadcast. Ken je dit nog? Ja, tuurlijk wel. We blijven in de Nederlandse taal. Stil in mei. Op tiende ding. Hier is Van Dikhout. Zag

Heerlijke pop in je moerstaal, Stil in mei van Dikhout. Voorafgegaan door de première van de nieuwe Broadcast Weekschijf voor de komende week hier bij Hits Power FM. De bankzitters met multimiljonair. Tijd voor de oude Lulu van de broadcast. K-Star en Peggy Lee.

1657 en een beetje de oude lulhoek van de broadcast met de meiden van 60, Peggy Lee. En het was getiteld Fever. En weet jij nou hoe het klonk in de jaren 50? Met K-Star, Rock'n'Roll Walls was het getiteld, lieve vrienden. Laatste vocalen voor dit uurtje hier bij His Power FM. BTO, dit is Ain't Seen Nothing Yet. En we gaan afscheid van elkaar nemen. Time flies when you're having fun, toch?

0: Dat, wat dat betreft een rommeltje vandaag hoor. Maar dat is ook gebruikelijk hoor. Op de knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis van Hits Power FM, lieve vrienden. Laatste vocale was van Backman Turner Overdrive. En dat was dan weer getiteld You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Knettergek voor je van.
0: Kijk eens op de klok, 16:59 en een beetje. Hoogste tijd om afscheid van elkaar te gaan nemen, lieve vrienden. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Veel plezier met Hits Power FM de komende week. Wij hebben een afspraak. Volgende week zaterdag, klokslag 3 uur voor een nieuwe editie van de broadcast. Blijf erbij dan, hè. Tot zometeen. Hoi.
1: Iedere zaterdag, René Zon.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Amerikaanse leger heeft in de oostelijke Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot die volgens de VS voor drugsmokkel werd gebruikt. Daarbij kwamen 3 mensen om. Het was de 3e aanval deze week. Sinds het najaar zijn 202 doden gemeld. Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek op de Amerikaanse aanpak.

0: alarmeerde de politie, waarna de bus bij Jabbeke werd stilgezet. Passagiers werden gecontroleerd. Agenten vonden de wapens op het toilet. Een explosieve rond doorzocht de bus. Door de politieactie ontstond langdurig fileverkeer. Of er arrestaties zijn verricht, is onbekend.
1: Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zaterdag de halve finales bereikt van het Elite 16 beachvolleybaltoernooi in Ostrava. Door het Amerikaanse duo Kristen Cruz en Taryn Brasher te verslaan met 2-1 in sets. Ook de duo's Steven van de Velde, Jorik de Groot en Stefan Boermans, Alexander Brouwer spelen later vandaag hun kwartfinales.
2: Het weerbericht.
0: Veel zon. Het uiterste zuiden maakt nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
7: You must take the long way home.

0: right back.
1: Het is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het cruiseschip Hondius mag na grondige reiniging en desinfectie weer varen, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip werd begin juni getroffen door het Hantavirus, waarbij 3 mensen overleden. Hondius vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam. De bemanning zit thuis in quarantaine. Passagiers voor komende reizen hebben vooralsnog niet afgezegd. Het Amerikaanse leger heeft in de oostelijke Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot die volgens de VS voor drugsmokkel werd gebruikt. Daarbij kwamen 3 mensen om. Het was de 3e aanval deze week. Sinds het najaar zijn 202 doden gemeld. Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek op de Amerikaanse aanpak. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zaterdag de halve finales bereikt van het Elite 16 beachvolleybaltoernooi in Ostrava. Door het Amerikaanse duo Kristen Cruz.

0: of er arrestaties zijn verricht, is onbekend.
1: Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Ankara hebben tienduizenden aanhangers van de grootste Turkse oppositiepartij CHP gisteren steun betuigd aan voormalig partijleider Özgür Özel. Vorige week bepaalde een rechtbank dat zijn verkiezing in 2023 ongeldig was vanwege onregelmatigheden. Voorganger Kemal Kılıçdaroğlu moet de functie overnemen. De CHP behaalde in 2024 winst bij lokale verkiezingen. Bij voetbalvereniging Berchem Sport is vandaag stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit Berchem. De man werd gisteren in een sloot tussen Herpen en Berchem gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn geschrapt. Een 35-jarige man uit Os zit vast als verdachte. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Den Haag start een proef waarbij ruim 100 inwoners het geluid rondom hun woning meten. Aanleiding zijn jaarlijkse klachten over geluidsoverlast van onder meer verkeer en evenementen. De deelnemers, verspreid over de stad, krijgen 6 weken een geluidsmeter. De resultaten worden eind dit jaar geanalyseerd door de Universiteit van Antwerpen. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei in het asielzoekerscentrum in Zeist. Op beelden is te zien dat agenten en een politiehond betrokken zijn en dat een vrouw op de grond valt. Een 30-jarige man is aangehouden en weer vrijgelaten. Het onderzoek is standaardprocedure.
1: Het weerbericht.
0: De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen.

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM.
2: Tot straks na de commercials.
3: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
4: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
6: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
7: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
8: Radionet met een D.
7: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
5: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij voetbalvereniging Berchem Sport is vandaag stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit Berchem. De man werd gisteren in een sloot tussen Herpen en Berchem gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn geschrapt. Een 35-jarige man uit Os zit vast als verdachte. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara hebben tienduizenden aanhangers van de grootste Turkse oppositiepartij CHP gisteren steun betuigd aan voormalig partijleider Özgür Özel. Vorige week bepaalde een rechtbank dat zijn verkiezing in 2023 ongeldig was vanwege onregelmatigheden. Voorganger Kemal Kılıçdaroğlu moet de functie overnemen. De CHP behaalde in 2024 winst bij lokale verkiezingen.
2: De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei in het asielzoekerscentrum in Zeist. Op beelden is te zien dat agenten en een politiehond betrokken zijn en dat een vrouw op de grond valt. Een 30-jarige man is aangehouden en weer vrijgelaten. Het onderzoek is standaardprocedure.
3: De gemeente Den Haag start een proef waarbij ruim 100 inwoners het geluid rondom hun woning meten. Aanleiding zijn jaarlijkse klachten over geluidsoverlast van onder meer verkeer en evenementen. De deelnemers, verspreid over de stad, krijgen 6 weken een geluidsmeter. De resultaten worden eind dit jaar geanalyseerd door de Universiteit van Antwerpen.
4: Het weerbericht.
5: De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
6: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas.

niet mee. Alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: onderzoek is standaardprocedure.
1: De gemeente Den Haag start een proef waarbij ruim 100 inwoners het geluid rondom hun woning meten. Aanleiding zijn jaarlijkse klachten over geluidsoverlast van onder meer verkeer en evenementen. De deelnemers, verspreid over de stad, krijgen 6 weken een geluidsmeter. De resultaten worden eind dit jaar geanalyseerd door de Universiteit van Antwerpen.
2: Bij voetbalvereniging Berchem Sport is vandaag stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit Berchem. De man werd gisteren in een sloot tussen Herpen en Berchem gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn geschrapt. Een 35-jarige man uit Os zit vast als verdachte. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara hebben 10.000 aanhangers van de grootste Turkse oppositiepartij CHP gisteren steun betuigd aan voormalig partijleider Özgür Özel. Vorige week bepaalde een rechtbank dat zijn verkiezing in 2023 ongeldig was vanwege onregelmatigheden. Voorganger Kemal Kılıçdaroğlu moet de functie overnemen. De CHP behaalde in 2024 winst bij lokale verkiezingen.
3: Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt.

0: Dankjewel.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM.

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 12:30 met 12 tot 13 uur.

0: Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar.
1: Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hogesnelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse Liberale Partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof.

0: en omkeerbaar.
1: Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar.
2: Het weerbericht.
1: Omkeerbaar.
2: Het weerbericht.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Hier is Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar. Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.